Boys, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Al die klipperen was een ouwe man, het mijl op zijn klok gehad. En vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoeken bikkie vroom vroom petroltrak. Zoeken bikkie zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

het soms fout, maar daar is modder vol hartje van er mensen. Daar is niemand daar buiten, wat hoor as ek praat, maar wie is my God, as ek uitroep verraad? My kleer is vol skere, waardeer my hart bloed, maar sonder die skere sal my lichaam nie groei. My vingers moet voel, hulle moet nie net raak nie, my voete moet swerf,

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

zonder vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

werken dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoeidheid omkap.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ons Bybelvers van vandag kom uit Efesiërs 4 vers 32. Wees vriendelik en vol liefde teenoor mekaar. Hoe mooi is dit nie? Kom ons probeer hierdie week extra vriendelik wees. My God!

jou vakantie, wees veilig en ons kuier volgende keer weer saam hier op Klein Voetjies, net op Gaan Groot Radio. Tot ziens maaikies, God seën julle.

zou dat niet. Maar dat mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar dat is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het rapper is het, denk ik, nou dat alles wat gebeurde. Daar is echt het zekere goed, wat ik weet, ik kon gekeerd. Maar die leren werken zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is al je ding, dat ik wel leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof op eerste rivier. De lieve is er in de maat toch als het die. Waar alles ik gepraat raak, de mensen in fatsoen maak. Plek voor plannen en voor dromen gemak raak. Ik ben toch in die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken voor ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: and find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Die program is Fyn Besnaard. Hierdie is Steven Sterling met aanbiddingslied.

Die Amiel koor uit Il Trovatore van Verdi. Nou, baie mooi melodie, Miserere, geheimenis, deur Placido Domingo en Rosalind Plowright.

0: Dantei. Hier vat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Kom ons begin aan Dante met 'n lied wat baie goed inpas by die tema. Vol heimwee, Sondag aand blouis, uitsig na die week wat voorlê, dankbaarheid, noem dit alles onder een term aan Dante, wat Abba gesê het, take it easy with me please. Hierdie is gebaseer op Beethoven se patetiek sonate en nou sê ag nee, daar gaat ons alweer met klassieke muziek, maar dit is een van die mooiste vertolkings daarvan deur die Franse sangeres Frida Boccara. En die woorde wat daarvoor geskryf is, Le dernier rendez-vous, beteken ons laaste ontmoeting.

0: another new one now. See what it's false. Everybody having a good time or what?
1: And it was Neil Young into from Everybody. So having a good time to look at me to loop op al uit die saal uit. Sien dit nou, we are not. So kom ons los hom net daar. Hier is die groote Chris Christofferson met sekerlik een van die mooiste liedjies wat ooit in die country musiekwêreld Sunday Morning Coming Down. En wie ken nie daai Sondag gevoel nie? Sondagoggend gevoel, Sondag aand gevoel, Sondagmiddag gevoel.

Ik doe het. Ik kom bij hemelse poorten. Ik klop aan relings. Ik zie Petrus vroetel met bosletels. Ik vraag, meneer God thuis? Petrus mompel, ik geloofsoortuigings? Invul op pink voor een drievoud.

Vandag in Hartenbos gery en gedink aan hierdie liedjie deur 'n meisie wat van Springs afkom wat voor my groot geword het en ek het haar pa ook geken, Fred Bester. Hier is die liedjie Papa deur Helene Bester.

ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getees. Door sy broers, door sy span. Hy sê